Ik ben een rentier, ik heb getiet, maar het frühstückte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk je smal.

Mi nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is daarover niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200 pond.

Ik ben een rentier, ik heb je tiet. Maar het frühstuk dan zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal een pip tobak. Al

bloot mijn kinder, deze nu door. Moet stochen in eer etten ren. Man, wat ik bedoel, wat aardig kan.